Ja, dit was die klanke van Dolly Parton met My Mistakes, waarna ons geluister het. Tyd het aanbeweeg na so 26 minute na 9. En ons topic vir vandag, ek het eers hier op iemand getoets hier by my in die atelier. En die vraag is soos volg, wat is jou gunsteling naweek activiteit wat jou net mooi niks geld kos nie? Ja. Wat is jou gunsteling naweek activiteit wat jou net mooi niks geld kost nie? Daar is baie dinge wat een mens kan doen, wat gratis en verniet en vermala is. So laat weet vir ons, wat is jou gunsteling naweek activiteit wat jou net mooi niks geld kost? Ek weet van mense, soos die, wat gedierig een funksie het om by te woon op een naweek. Daar is iemand wat elke naweek een begrafenis het, wat iemand gaan bere. So, wat is jou gunsteling naweek activiteit wat jou net mooi niks geld kost nie? Jy kan vir my een boodskap stuur na 060-505-2693 of skakel my by 044-884-0831. A passenger survey will be conducted in Pakkelstorp from tomorrow until Friday at bus stops in Beachout. Surveyors with Go George IDs will ask for passengers' feedback on upgrades to the Go George transfer facility at the Beach Panther bus stops. At the same time, feedback will be collected following the activation of an AI traffic light project to improve traffic flow in this area. Your feedback matters and helps Go George make the right decisions for your convenience. So yeah, Go George is bezig daar om te upgrade mense. Gesels saam met die mense wat daar by omkom. Ek gaan vinnig herhaal wat ek nou gesê het. Go George wants to hear from you. Nee? So hulle wil graag u input hê. Kom ons kyk gou na die volgende enetjie. Van Celsie. Ja, ek dink so. Dit is so. We know you already got the ideas. Now it's time to see more of what they can become. Get 5 gig anytime data valid for 14 days for R69 and get 3 months of Canva Pro free. Create scroll stopping social content, build your personal brand, level up your presentations, refresh your CV or turn your business ideas into an actual business. Open the CLC app, go to rewards, then choose perks or dial *123# and select perks. Nothing should stop you from seeing more with CLC and Canva. So ja, ons kry gereed om vir die nuus hoofstuk in Afrikaans en nie daarna, nie na die advertensiebreek. Dan gesels ek saam met JJ Venter en onthou as jy enige vraag het oor haarverlies of enige haagprodukte wat jy graag wil uitdraai en nie seker van is nie, kan jy 'n boodskap stuur en ek vraag vir JJ die vraag namens jy.

0: goodness. I've got to say thank you so much to Freddie Nelson. Freddie Nelson says, good afternoon. Is this Eden FM? I'm not sure. Wow. This is the sounds of the underground. Freddie Nelson all the way from the United States of Cornwall. Thank you so much, Freddie. Yeah, just had to wake you up on this Tuesday afternoon, you know. Hey. Ah, filled with tenderness, that kiss, you know. All those sexiness. Yeah, no, definitely. All right. Yeah, ad break coming up. What's happening, Eden FM? Hello. Yes, yes. Gesels, gesels. Kom van.
1: Shabbat, goeiemiddag.
0: Yes, sir.
1: Speel toch iets mooi voor Landy, alsjeblieft. Van Landy, verpest mij nou eens om. Ja. Maar ik moet maar ook bij onder die pantoffel regeren, hè. Laat het maar goed gaan, alsjeblieft. Enige iets magisch daar, wat? Krabbe aan je old school kast. Alsjeblieft, toch. En speel toch wel iets mooi, want ik ga nooit de einde hiervan horen. Laat het goed gaan bij.
0: Hij zei, die pantoffel regeren is woest, meneer. Hier we
2: in Rasse Bas en onze luisteraars hier in het opvangsgebied in die Zuid-Kaap. Eister, eister, eister. Jeegits. Mijn broer,
0: yes,
2: als ik met jou niet, jij bouw weer op naar iets anders toe, joh. Nee, ouwe is weer diep vandaag, ouwe is weer diep. Dankie, Sabies, man. Kerze, zeetje, spoil ons, mijn maas. Ik daar je dankie. Sebastien, voor jou en onze luisteraars, hoe mooi dagje verder.
0: Dankie, mijn groot vriend. Grindwall. Ja, nee, wat. Bye, dankie, Grindwall. Loving it, loving it. A quick ad break coming up. And then we'll be back right after this.
3: At school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
4: Don't be that guy.
3: Book your car service or repair your car or bucky with the experts at Car Service City George. Visit us at the Parakhat Center in Nizer Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.

0: Bassen en Elton voor mijn video show hijack nemen. En dan wil ik een shout-out sturen aan mijn broeder in Union Park, better known as Dumo. Good afternoon, brother. I love you, my brother. Shab, shab, guys.
1: Shab, shab, awe, shab, heroes. Dumo, good afternoon, my man. Lekker Jay, mijn kind. My kind of music. Palana days. Palana's days, right? That's what they say at Highway Fisheries.

0: didn't even know that. Ήταν το FM της Case in the Sunshine Band. Taking us to the 15:30 headlines in English. Good afternoon.
1: Goedemiddag,
0: goedemiddag,
1: hallo. Goedemiddag, sir. Ik ben net bij Galaxie en Peter Peterson. Op het stel. Maak jij een geziende verjaardag en mag goedheid en kind jou vol en mag die zin van de Heer op jouw leven rust. Daar waar je een vlees bij is, mag de mensen zo lekker bederven. Ik kom met tonnen, tonnen liefde van jouw beste vrienden. Delia van Riversdale.
0: Daar zijn bij, dankie Delia van Riversdale. It is now 15:30. Here is my colleague Sebastian Cobies with your headlines in English. Over to you, Sebastian.

0: Wat ook goeiemiddag, as jy dalk nou net jou radio aangesit, 23 minute voor 4, jy luister na my Polla Hop, Skidops, hier op jou Drive Time Show. Wat ook goeiemiddag.
1: Hallo Polla, ek hoop het gaan goed, hoop jy het een lekker naweek gehad, waar jy gezond jou gemis. En dan wil ek gauw onbekende, bekende is goed Polla, my nagie op die plaas, Blek. Andrikien om Oos en Vrijnum Dak, Serenay, Rosina en Jacob en al die kinders. En dan wil ik verorderen, ik wil ook zeggen, juffrouw Aida, ja, ons goed voor jullie op die lucht. Hallo Cindy, zeg hallo voor jouw moeder. En al die familie daar, hoor, aan de Joodse kanten. Ja, Paula, ik heb gewerkt, ik is nu bij de huis en ik hoop jij een lekker dag verder. Groete by die huis, het kom van Lily en af uit die prachtige Riversdal.
0: Daar sê Lily en uit die prachtige Riversdal. Nou, by die prachtige, lieflike, fantastische, briljante persoon, sy uitstekende magnifieke dinsdagmiddag, wil ek so een bietjie gesels met jou oor klein, intieme funksies. Was jy al by so geleentheid? Iets wat veronderstel is of die gebruik het om groot te wees, maar dan word het baie, baie klein gehou. Nou gister was ek bevoorreg gewees om so iets by te woon. Een klein, intieme, private funksie. Nou, hierdie ding is veronderstel om, soos die gebruik is, ja, om groot te wees. Maar hierdie paarkie het besluit, hulle saak is klein en intiem. En weet jy nie, weet jy hoe mooi was het gewees? So wat is jou gevoel? Voel jy saam met my dat mens moet plek maak, mens moet tyd maak vir daardie klein en intieme funksies. Somtyd is dit net jy en jou onmiddellike geliefdes of 'n paar baie, soos die Engelsman sê, close friends. Ja, alles hoef jy altyd groot, massief te wees nie. Kaboeks, hartelijk goeiemiddag.
2: Ja, hartelijk middag aan jou, Mr. Paula, wala kadops. Ja, back to Kavuks. Kavuks is ingehaak en geskakel. Luister aan jou, my maat. Druk aan die gang met die werk, soos altyd.
0: Dat is hy, baie dankie, Kavuks. Druk aan die werk, soos altyd. Middag sê, happy, wanneer het happy birthday sê aan wonderlijke dochter Jenna. Jy moet baie lekker verjaar, jy was klaar bederf van ochend. En my sisse aan die Kaap, wat ook vandag van jou, dink aan julle in my lewe. Lekker van, nou lees ek het soos die staan, VJA. Ek weet nie wie VJA is nie, maar VJA weet wie VJA is. Baie dankie VJA. Om terug te kom na dit wat ek graag sy met u wil deel van my.

0: Prayas bhi.
1: Lekin hai.
0: Dis baie lekker. The Bee Gees, How Deep Is Your Love. Ons is nog altyd by klein en intieme funksies aangeleenthede. Floy sê, Paula, als ook net water en brood, man, solang die vriendskap die beste is, ek en my vriendinne hang baie uit. We love each other. Ja, alles hoef hier die besigheid te wees, man. Wees hoef hier so oorboord te gaan. Want daar is nog skuld wat moet betaal word. Hallo, goeie.
2: Hi, Paula.
0: Middag sê.
2: Sikke tykies, nee, dan is het ek en my dokter en my kinders. Dan maak ons een vierkie en sit net lekker stil om my vierkie met een lekker rooi winkie van wit winkie.
0: Yes.
2: Dan sit ons dan in my sien kom met die kaap uit. Dan doen ons dit met hom. Net ek en my kinders dan doen. Dis vir my sikke klein goedjies wat baie belangrik is. Memories.
0: Yes.
2: Dankie, Paula.
0: Daar sê Fassie nou, die opties ook by dit. Alright, the time exactly 5 o'clock. Here is Nazo Gurwa with your 5 o'clock news, weather and financial indicators in Nishi Costa. In so bring say my by my last half year. Van half 6 kakel ons oor na MJ met Ringenert. So for now, Nazo Gurwa, Miss G. Take it away.

0: feed your soul and enrich your mind with all the best of slow jams for all ages on the Late Night Drive from 10 till 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor.
1: Dis Eden FM, jou stem in die paradijs. Goeienaand en baie welkom 8 minute oor die uur van 10 uur. Baie lekker om weer eens saam met jou op hierdie dinsdag aan te kan wees, die 29ste dag van September. Dit is 8 minute oor die uur van 10 uur. En geloof vertrouw dat jy rustig achteroor sit of al in die bed is en net elke rustige klanke van Eden FM jou stem in die paradijs geniet. Baie dankie dat jy saam met my keier, ook baie dankie aan ons span wat saam hier gekeier het voor hierdie program. Dit was Umbakanga, The Guitar of Eden with Mr. Pax, hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Baie dankie aan hom. Ons het ook gehad vir ons legal span, ons arbeidsspan eindelijk, wat saam hier gekeier het. Moni Peterson as ook Magda van de Westhuizen wat saam hier gekeier het. Baie, baie interessante gesprek wat hulle gehad het ook. En ek geloof en vertrouw dat jy daar die program geniet het en meer wijze geraak het, as ek het so kan stel, as het kom by arbeid en werk en die wetgeving daar rondom ook. En vooral is dat kom by dispute en sake van besigheid en sake van werke, dat hierdie program jou altyd inlig opvoed rondom hierdie ernstige sake. Maar dis my plezier, Jason Stanley, Dr. J is your love doctor, ons saam jou te kan keier hierdie tyd van die aand en sit achter oor, ontspan en geniet net elke oomblik daarvan. Indien hierdie dag dalk te blauw was vir jou, geloof vertrouw dat ons hierdie laaste twee ure van die dag net die kleur een bietjie kan verander van jou dag, wat het ook al sou mag wees. Mag jy die klanke saam my, ons WhatsApp nummer 060-505-2693. 060-505-2693. Ons gaan vir die klanke van Betty McLean's Forever Be Mine, ook The Temptations' I've Never Been To Me was deel daarvan. Vervolgens Bryan Adams en Barbara Streisand. En hier is een van my all-time favorites op Eden FM. I finally found someone.
0: Come and feed your soul and enrich your mind with all the best of slow jams for all ages on the late night drive from 10 till 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor.

0: You're listening to Late Night Drive with Dr. J.S., your love doctor, on Eden FM.
1: Dis jou laat nog program hier op Eden FM, jou stem in die paradijs, waarbij jou welkom aan die wat nou is ingeskakel is, lekker om samen weer te kan keir. Ek is Jason Stan in jou gezelschap en die tijd aangeskryf na 10 minuten voor die eer van 11 uur op Eden FM. If you don't know me by now, die klanken van Harold Melville en The Blue Notes, ook Patty Austin, wat ons gehad is voor dit met Baby Come To Me, Teddy Pendergrass, In My Time, en dan ook Special Lady van...

Wonderlijke klanken hier op jouw stem in het paradijs, Eden FM. Bye bye, welkom. Lekom Samuel te kennen. Keijer, tijd aangeschreven naast de bijkans. 25 minuten voor de eer van de 12 uur. Kom eens kijken naar je WhatsApp-lijn boodschappen wat hier komt. Iedereen zegt thank you for the beautiful love songs, Jay is. Chrissy from Mossel Bay that sent through that message. Thank you, Chrissy. Appreciate it. And you must have a wonderful evening further in the company of Eden FM, your voice in paradise. Die volgende is hi, Doc, Love Boat Riders, Elise, Mina Conradi, and everyone on the Love Boat. Enjoy the trip to the ocean with our Love Doc. Doc, please play Never from Vanessa Williams. Thank you, Doc Flue. That's in through that message. Let me see what I can do for you with that message. And then the next one that came through, just say thank you for the music. Much appreciated. And all ons Night Riders, goeie naam, Dr. J is bye bye, dank je voor je boodschap, waardeer het. En so geniet ek je saam keier hierdie tijd van die aand. Op je zenders van Eden FM, jouw stem in die paradijs. 060-505-2693. Dis ons WhatsApp-nummer in die atelier. En dis vir my plezier om elke dinsdag, woensdag en donderdag saam met u te kan keier hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs. En kom ons gaan in die laatste paar minuten van hierdie programma. En ons bring dit vir jou nog van daar die wonderlijke klank. En geniet dit saam met my. Hierdie tyd van die aand. En morgen aand maak ons weer ook so. En dan kan jy nog weer vir my jou boodskap bedeerstuur hier op ons WhatsApp-lijn. 060-505-2693. 060-505-2693. Dis ons WhatsApp-nummer in die atelier.

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom je me zo moet verrein?
3: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een beetje.
4: Zit neer wat ook al jij drank. Dat is een fancy dame van die knaap op pad naar jou toe.